0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Amerikaans president Donald Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft op zijn eigen sociale media platform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. Het is ook niet duidelijk of de VS Iran nu opnieuw gaat aanvallen. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
3: Volksgezondheid benadrukt wel dat er een hele kleine kans is dat deze twee passagiers besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven en ook hier behandeld worden.
2: In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen de twee tegen elkaar in Brugge. Mechelen staat laatste. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. De dag begint nog vrij zonnig en meestal droog, maar na de middag neemt de bewolking toe en zijn er buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. En dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalig topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
3: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
2: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. De twee Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus uitbrak, zijn gisteravond aangekomen in het UZ Antwerpen. Daar moesten ze afgelopen nacht ook blijven om op de resultaten van hun onderzoeken te wachten. Journaliste Laurent Stappers.
4: Volksgezondheid benadrukt wel dat er maar een hele kleine kans is dat deze twee besmet zijn. Is dat niet het geval, dan mogen zij thuis hun quarantaineperiode uitmaken. Dat is die in totaal 6 weken. Stel ze testen positief, maar hebben geen symptomen, dan mogen zij ook naar huis. En natuurlijk, als zij positief testen en er komen symptomen bij, dan is het hier blijven.
2: Amerikaans president Trump noemt de Iraanse reactie op zijn vredesvoorstel totaal onaanvaardbaar. Dat schrijft hij op zijn eigen sociale mediaplatform. Trump legde vorige week een 14-puntenplan op tafel om een einde te maken aan de oorlog in het Midden-Oosten. Maar Iran laat via bemiddelaar Pakistan weten dat het niet akkoord gaat. Wat ze precies geantwoord hebben is niet bekend. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort erop Schoofs van Union.
5: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
2: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo ook met 3-0. Genk staat samen met Standaar aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En in Spanje is FC Barcelona opnieuw kampioen voor het tweede jaar op rij en de 29ste keer in totaal. Barcelona maakte het thuis af door de Clásico tegen achtervolger en rivaal Real Madrid te winnen met 2-0. Positief wel bij Real, Thibaut Courtois speelde voor het eerst weer mee nadat hij 2 maanden oud was door een blessure. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien dan, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kunt je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaveraai Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
9: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de Klantendienst.
10: Hey, dag
9: Kim. Zeg, verrozen door een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
10: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
9: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
10: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
9: Dat is top. Ik kom direct al wat servicen. Merci, Kim.
10: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Julmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of zich gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze door hoef ik.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
2: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goed niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
4: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Zowat een kwart van de langdurig zieken in ons land kreeg vorig jaar een uitkering zonder dat ze daar nog recht op hadden. Zo bleven ze langer thuis dan nodig was, bijvoorbeeld. Dat blijkt uit nieuwe steekproeven van het RISIF die de standaard kon inkijken. De resultaten wakkeren het debat over de controles en de aanpak van langdurig zieken door de ziekenfondsen nog wat verder aan. Zij moeten het vanmiddag gaan uitleggen in het parlement. Dat er nu een recordaantal van bijna 580.000 langdurig zieken is, is geen toeval. Dat zegt een voormalige topambtenaar van het RISIF in HLN. Hij wijst vooral naar de ziekenfondsen, vertelt onderzoeksjournalist Jeroen Bossaert.
7: Hij stelt heel duidelijk dat die adviserend artsen, die werken dus voor die ziekenfondsen, dat die nooit vrij hebben kunnen werken. Dat die altijd onder een soort politieke druk hebben gewerkt, omdat de ziekenfondsen verbonden zijn met politieke zuilen. Dat gebeurde soms zeer expliciet volgens hem. Directies die zich kwaad maakten op artsen als zij te veel leden niet ziek verklaarden.
6: De oud-topman pleit daarom voor een onafhankelijk agentschap van artsen om langdurig zieken te controleren. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen, opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
8: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
6: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. In Den Bosch in Nederland is afgelopen weekend een explosie geweest aan een voormalig politiekantoor. Er zijn plannen om daar binnenkort minderjarige vluchtelingen op te vangen, maar daar komt veel protest tegen. Zo blokkeerden betogers vorige week nog een snelweg. De politie onderzoekt de ontploffing. In play-off 1 van ons voetbal heeft Union met 3-0 gewonnen tegen KV Mechelen. Union blijft tot tweede op 1 punt van leider Club Brugge. Zondagavond spelen die twee tegen elkaar in Brugge. En donderdag speelt Union ook nog de bekerfinale tegen Anderlecht. Je hoort Rob Schoofs van Union.
9: Alles of niks. Misschien de belangrijkste week van het seizoen, denk ik. Dus er staat heel veel op spel. Alles om voor te spelen deze week. Dus vandaag hebben we een goede zaak gedaan en getoond dat we daar wel klaar voor zijn. Nu kunnen we de week met een goed gevoel beginnen.
6: Mechelen staat laatste, wel maar op 2 punten van de vierde, Anderlecht. En in play-off 2 versloeg Racing Genk Westerlo, ook met 3-0. Genk staat samen met Standaard aan de leiding. Charleroi en Westerlo volgen op 3 punten. En de Netflix-reeks Adolescence is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescence won 4 awards, onder meer voor beste minidrama-serie. Het won ook al de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. De dag begint vrij zonnig en meestal droog. Na de middag neemt de bewolking toe en er zijn buien, maximaal rond 12 graden. Morgen is het wisselend bewolkt en zo goed als droog bij 14 graden. Woensdag en donderdag buien, mogelijk ook met onweer.
10: Zoekt u neef meubels?
11: Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slopkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artslaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
12: Ik ben een historisch feit.
13: Dat is heel goed.
12: Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
14: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
15: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
12: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
14: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
16: Aha, aha, aha. Minerva.
17: Goedemorgen allemaal, mijn naam is Peter Perceval. Ik vervang vandaag Karin, die geniet van een beetje vakantie. Ook Maria is er nog niet bij, want Maria heeft nog een beetje behandeling voor de boeg in het ziekenhuis. Maar ik heet u van harte welkom en goedemorgen op deze maandagochtend. Het is de verjaardag van heel wat mensen, van heel wat van onze leden. Onder andere Peter Annaert, Ludo Boei, Alfons Boten, François Breugelmans, Leo Kruisweegs, Robert Dazen, Manu de Witte, Christian Ijzakkers, Hyacinta Govaerts, Rudy Herzog en José Huilebroek, maar ook Loretta Koopman, Anita Laurijs en Ludwig van Rijk met Nathalie Vervecken. Jullie hebben allemaal jullie speciale dag vandaag en jullie zijn niet alleen, want ook Irving Berlin verjaarde vandaag. En voor jullie allemaal draaien we deze...

0: Michael en Hugo mogen natuurlijk niet ontbreken als je de morgen goed wil inzetten. En dat deden ze met hun Goeiemorgen Morgen uit 1971 alweer. In 1969 op de 11e mei was er ook een historische gebeurtenis. Dan was de eerste samenkomst van de comedygroep die later bekend werd als Monty Python en die talloze films op zijn actief heeft. En wat er ook gebeurde op de 11e mei in 1981 was dat in Londen de musical Cats van Andrew Lloyd Webber in première ging. En die musical die heeft daar ruim 9000 keer gespeeld en wordt nog altijd gespeeld trouwens in andere regies en andere opvoeringen. En over musical gesproken, een van die prachtige musical nummers waar je ook goed gezind van wordt, is deze van Julie Andrews, My Favorite Things.
1: Raindrops on roses and whiskers on kittens, bright copper kettles and warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings, these are a few of my favorite things. Cream-colored ponies and crisp apple strudels, doorbells and sleigh bells and schnitzel with noodles, wild geese that fly with the moon on their wings, these are a few of my favorite things. Girls in white dresses with blue satin sashes, snowflakes that

Uit de filmversie van de musical Hair, gezongen door Beverly D'Angelo, prachtige actrice. En dat was Good Morning Starshine natuurlijk. Je wordt er goed gezind van die muziek. En dat geldt niet voor het weer vandaag, maar laat dat geen domper op de feestvreugde zijn voor de mensen die jarig zijn en die ik daar net allemaal genoemd heb. Weet je wat er ook gebeurde op 11 mei in 1893, meer bepaald? Dat was het eerste werelduurrecord op de fiets. Henri Desgrange, die daarna de Tour de France heeft gesticht, die heeft dat toen gereden op 11 mei 1893 en dat was de sensationele afstand van 35 kilometer en 325 meter op 1 uur. Als je weet dat die renners tegenwoordig ruim boven de 55 en de 56 kilometer per uur gaan op 1 uurtje, dan is dat een bescheiden prestatie, laten we zeggen. Maar het was natuurlijk ook met stalen fietsen in die tijd. Tijd om een beetje soul in je radio te gooien met Curtis Mayfield.

A Song For You van Ray Charles met een fantastisch orkest erachteraan. En dat plaatje draaide ik vandaag voor onze poetsvrouw Christine, die hier als een witte tornado door de studio stormt en alles weer heel netjes maakt vandaag voor ons. En dit is natuurlijk ook een prachtig nummer voor iedereen die een speciale dag heeft vandaag en iedereen die speciale wensen te geven heeft. Maar laten we verder gaan. En wat ook zo'n mooi nummer is om de dag mee in te zetten, dat is deze van Charles Aznavour.

0: Leven Hengstel doet tot bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of vol of van? Of tournedo? Of een pannenkoek? Of in de zomer een crème glaske?
0: Voilà. Nou, je hoort ook eens spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als gaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat manneke.
2: Bingo!
3: Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
3: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten we? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

En heel zachtjes gaat Burt Bacharach weg met They Long To Be Close To You. Natuurlijk een liedje dat we allemaal kennen in de versie van de Carpenters. Maar dit is natuurlijk het origineel. Burt Bacharach als componist van geen kleintje vervaard. En een van de mensen voor wie hij heel veel hits schreef was natuurlijk Dionne Warwick. En dit is een van die hits, A House Is Not A Home.

Ja, weer zo'n rustig wegstervend nummer van Burt Bacharach. The Look of Love met de stem van Dusty Springfield uiteraard. Die dat met haar heese stem als geen ander kon vertolken. The Look of Love, je wordt er helemaal warm van. Als je op zoek bent naar een activiteit om te doen vandaag, je kan altijd buiten gaan wandelen, hoewel het regent. Maar dan zet je misschien beter ook dit nummer op van Johnny Ray, Walking in the Rain.

Jerry and the Pacemakers, Don't Let the Sun Catch You Crying. Daar is niet veel risico op vandaag om deze druilerige dag. Maar laat het niet aan je hart komen. Laten we gewoon verder gaan met muziek. Nancy Wilson bijvoorbeeld met You Don't Know How Glad I Am.

Nee, beste luisteraars, ik zal jullie niet verlaten. Ik ga er alleen even uit zo dadelijk met het tijd zijn van 9 uur is dat. En dan krijgt u een beetje reclame en ook natuurlijk nationaal nieuws. En in afwachting kan u luisteren naar Henry Mancini met Moment to Moment.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten, met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dakje.
3: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 9 uur.
6: Goedemorgen. Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
8: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
7: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. In al onze gevangenissen is vanmorgen een staking begonnen. Opnieuw uit protest tegen de overbevolking en de andere problemen die die veroorzaakt. Je hoort Robbie de Kaai van de Socialistische Vakbond.
9: Het aantal grondslapers dat blijft toenemen, surtout op dit moment in Brussel. Maar algemeen zitten we bijna aan 800 mensen die op de grond leven. Dat geeft problemen, samenleving tussen gedetineerden, maar ook hygiëne en agressie.
7: Overleg met justitieminister Verlinde leverde niets op. Er zitten op dit moment ruim 13.700 gedetineerden in onze cellen, terwijl er maar plaats is voor een goede 11.000. Opmerkelijk, de gevangenisdirecties steunen de staking. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte, dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
10: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Katy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en om die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
7: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En de Netflix-reeks Adolescents is de grote winnaar geworden op de BAFTA TV Awards. Dat zijn de belangrijkste Britse televisieprijzen. Adolescents won 4 awards, onder meer voor beste minidramaserie. Het won ook de meeste awards ooit, want de makers hebben ook al 4 Golden Globes en 6 Emmys op de kast staan. Vanuit het westen wordt het droger met opklaringen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maxima rond 12 graden. Morgen eerst wat zon, later meer wolken en kans op een bui bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie Immobip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
13: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
14: En ook altijd herkenbare toestanden, dat zij beschrijft. Hè.
5: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
13: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
15: Dag Robert. Stoeren we niet?
16: Nee, kom binnen.
15: Onze kleine is er ook bij.
16: Hallo.
15: Die is een kettingetje van zijn commune, hè. Dat past niet meer.
16: Allee, maar dat past toch nog?
15: Hut. Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
16: 1924 euro. Zoveel? Vergeet Bobbejaanland. Ibiza, hier ik kom. Geniet er maar van, jongen.
17: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert een expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Zeg, Josfien, zijn dat daar knieën die zo kroken en piepen?
19: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
18: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
19: Wie is dat? Ook een kinesist?
18: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
20: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
21: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Immobiep.
23: Aha. Minerva.

0: Zo, als je nog niet wakker was, dan ben je het nu zeker wel na VOF de Kunst met een kopje koffie. En het kan je misschien aanmoedigen om een zwarte kop koffie tot je te nemen en de dag goed te starten en vol energie tegemoet te gaan. Als je dat mag natuurlijk, want er zijn heel veel mensen die geen koffie meer mogen drinken. En als je niet in gang geraakt, dan kan je dit liedje opzetten van Ella Fitzgerald en Louis Armstrong.
1: Things have come

0: Doris Day met Imagination. En inmiddels heb ik hier in het Radio Minerva Studio Complex ook het gezelschap gekregen van Eddy de Schutteren, die het secretariaat bevolkt. En die kan u dus vanaf nu weer bereiken op het secretariaat op 03-219-60-30 met al uw vragen en bijzondere vragen, wetenswaardigheden die u misschien over ons station wil te weten komen, kan u terecht bij Eddy de Schutteren. We gaan verder met een klassieker van Bing Crosby, It's Only a Paper Moon.
1: Say it's only a paper moon, sailing over a cardboard sea. But it wouldn't be make-believe if you believed in me.

0: Er is altijd een goede reden om Elvis Presley te draaien. En dat is natuurlijk ook dit nummer If I Can Dream. Dat hij zong bij zijn comeback in 1968. Een heel goede reden om dat te draaien is dat het precies 70 jaar geleden is dat Elvis zijn eerste nummer 1 scoorde in het Verenigd Koninkrijk. Dat was met het nummer Heartbreak Hotel. Als je nog niet goed wakker bent en je ligt nog een beetje te soezen in je bed, dan kan je misschien ook dromen van deze Juliette Gréco.
1: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi.

Frankie Valli, die is in zijn moedertaal zong Italiano. En dat is natuurlijk een taal die ons weer al inspireert om na te denken over vakantiebestemmingen. En wat ons daar ook over inspireert, dat is dit nummer van Joe Harris.

0: hadden altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier maar een vlogpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 vlogpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva-trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaar de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten na? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and support
1: the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. Bingo. In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met de zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Mooi, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

is natuurlijk Liza Minnelli met Maybe This Time uit de geweldige musical Cabaret. En Cabaret is ook een verzameling nummers die geweldig goed aankomen altijd bij Hubert, onze volgende collega die al klaar zit voor de muziekacademie zo straks. En die vanochtend vroeg is vertrokken uit Wilrijk, vertelde hij mij, want je weet nooit hoe het daar gaat. En daarom heb ik dit nummertje voor hem klaargezet van The Beatles.

Het orkest van Benny Goodman op de wereldtentoonstelling in Brussel in 1958 live met dus een beleefd Belgisch publiek daarachteraan. En Pennies from Heaven is altijd een goede tip als je in het regenweer hoopt dat het geld begint te regenen. Maar dat is natuurlijk niet het geval op dit moment, als ik zo naar buiten kijk. Maar goed, laten we de goede moed inhouden en met Gilbert Bécaud denken, l'important, c'est la rose.

Collega Hubert staat hier al mee te zingen in de studio, dus dat belooft voor zo dadelijk voor zijn muziekacademie. U kan natuurlijk ook bellen met vragen vandaag voor Hubert. Onze trouwe medewerkster Rosina zit ook aan de telefoon vanmiddag. Oké, het is tijd om afscheid te nemen voor dit blokje. Ik heb nog twee nummers voor u klaarstaan. En dat is Someday You Want Me To Want You van Ricky Nelson om te beginnen. En dan nog eentje van Bobby Vinton, A Summer Place. Ik wens u een geweldig goede maandag. En ik hoop dat u zich nog heel goed amuseert met de volgende programma's op Radio Minerva. Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.

0: wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wil je een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
2: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva. Dit is Radio Minerva.
3: Retail-experts waarschuwen voor een nieuwe prijzenoorlog in de supermarkten. Door de oorlog in het Midden-Oosten wordt alles binnenkort met wat vertraging duurder. En dus proberen de winkels klanten te lokken met kortingen en promo's. Expert Gino van Ossel.
4: In principe liggen die prijzen vast en het zijn de leveranciers die die kosten moeten proberen op te vangen. Alleen, die gaan dan weer proberen met de supermarkten rond de tafel te gaan zitten om hun prijzen te kunnen optrekken. Alles laat uitschijnen dat we binnenkort weer gaan zien dat bepaalde merken een tijdje niet op het schap liggen.
3: Lidl maakt vanaf vandaag al 100 producten permanent goedkoper. Op het Canarische eiland Fuerteventura heeft een Belg van 22 bekend dat hij zijn moeder van 56 vermoord heeft en dat hij haar lichaam in stukken sneed en bij het vuilnis dumpte. Dat meldde Spaanse media. Het lichaam werd afgelopen weekend gevonden. Journalist Sybren de Jager volgt de zaak.
5: De politie is nog volop bezig met het onderzoek. De mensen hier in het dorp die vragen zich af waarom dat haar zoon Cathy dit kon aandoen. Het is zelfs zo dat ze 4 maanden geleden een stap heeft teruggezet op haar werk om nog meer aandacht te geven aan haar zoon en om die van zijn drugsprobleem te helpen. Maar het lijkt er nu op dat dat allicht ook haar dood is geworden.
3: De zoon werd al snel opgepakt op verdenking van moord. En zangeres Dua Lipa spant een rechtszaak aan tegen Samsung. Volgens Dua Lipa heeft het techbedrijf een foto van haar gebruikt op verpakkingen van tv's om er zo meer te verkopen, zonder dat zij daar toestemming voor gaf. Ze eist 15 miljoen euro. Samsung heeft nog niet gereageerd. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen. Maxima rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-45-73. Dat is 03-218-45-73. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
9: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
10: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
8: Ze slotten een beest in bed, maar juist.
9: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, Anne Nelissen.
11: Aha,

Goedemorgen, beste luisteraars. Maandagmorgen tussen 10 en 12, dan is het natuurlijk vaste afspraak voor de Muziekacademie. Rosina zit klaar aan de telefoon, maar zoals altijd werkt ze natuurlijk ook mee aan het programma met een stukje muziek voor haar. En we beginnen vandaag met ons eerste nummertje, eentje van Helene Fischer, Midden in Paradies. MUZIEK

En dan hadden we vandaag een speciaal verzoekje om rond 10 uur voor de verjaardag van Alphonse Boeten een nummertje te draaien van Johnny Mathis, Poor Butterfly.

Alphonse, dat was speciaal voor jou, Bo Butterfly. En dan een nummer dat we allemaal kennen van Peter Maffay, Doe. Maar nu van Roy Enders. I'm Alone Forever.

0: Kijk op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
0: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
2: De Van Hunks wilt altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
2: Voilà, nou hoor ik ook spreken, hè. Maar crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaar, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
2: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke?
3: Frans is dat, manneke.
4: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

God was in het okelige taaien. Wordt God aan miljarden tjuh naartoe.

Net al verjaard, een mobiletje. Niet dat crossmashing, lekker het hem wou. Doodste kan nog voert.

0: Vandaag loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra om de zomerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet met hem zijn doorhoek.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
4: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
3: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. Vanaf 1 juni verdwijnt het ziektepensioen. Dat is een definitieve regeling voor langdurig zieke ambtenaren. De overheid begeleidt die mensen niet naar een andere job, wat in de privé wel gebeurt. Maar daardoor zitten bijna 87.000 mensen vast in dat systeem. Ze mogen niet meer werken en krijgen vaak een laag pensioen. HLN-journaliste Fleur Mees.
5: Waarom dat verdwijnt is omdat dus effectief soms ambtenaren in de armoede storten, maar ook natuurlijk omdat de redenering van de regering is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen. Het is dan niet logisch dat je je eigen personeel definitief aan de kant schuift.
3: 1 op de 5 ambtenaren met zo'n ziektepensioen is jonger dan 50. Vanaf 1 juni krijgen ze in de plaats een ziekteuitkering zoals in de privé, zodat ze weer kunnen werken. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en ook de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert de militaire druk in die regio op. Het klaart op vanuit het westen, maar deze namiddag gaat het opnieuw regenen, maximaal rond 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
6: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
7: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
6: Zeker, de Limburgse nachtegaal. Dana Winner gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
7: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
6: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
7: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
6: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
8: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwera thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstraat.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroogd?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar logeke. En dat muntje om dat kettingsje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, gaan? Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert? De expert. 03 226 93 93.
11: Welk bedrag had je nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Zeg, Josephine, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
13: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist.
12: Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
12: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
14: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.

En het heeft ons toch allemaal geraakt, het overlijden van Jade Kops, zo jong. En Ademlicht heeft daar een nummer over gemaakt. Ademlicht. MUZIEK.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo. In het Minerva Café op de plaats op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
4: Bingo!
5: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even. Krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar uw Delijs, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van het Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvol naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: In het centrum van Antwerpen is een kindje van 6 in levensgevaar nadat het werd aangereden door een politievoertuig. Dat was onderweg naar een verkeerscontrole. Het kind werd tijdens een klasuitstap geraakt op het zebrapad en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis. De andere kinderen krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. Meer dan 4 op de 10 Vlamingen hebben het gevoel dat ze gediscrimineerd worden door hun leeftijd. Vooral jongeren tussen 18 en 24 jaar. Dat blijkt uit een onderzoek van het Vlaams Mensenrechteninstituut. Onderzoeker Daan de Lespool.
4: Het is een probleem dat ook in verschillende domeinen zich afspeelt. Je kan denken bijvoorbeeld aan werk waar mensen niet aangenomen kunnen worden omdat ze te jong zijn. Het kan ook voorkomen bij bijvoorbeeld de huurmarkt, waar jongeren vaak problemen ondervinden omdat ze verhuurders stereotypes hebben van er gaat te veel gefeest worden of jongeren gaan niet voldoende kapitaalkrachtig zijn voor deze woning.
3: Maar ook meer dan 4 op de 10 ouderen boven de 65 voelen discriminatie. Leeftijd is daarmee de belangrijkste oorzaak voor godsdienst of afkomst bijvoorbeeld. En op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. De Amerikaanse president Trump reist deze week naar China. Hij gaat onder meer in Peking praten met zijn Chinese collega Xi Jinping over de handelsoorlog, de situatie in het Midden-Oosten en de spanningen rond Taiwan. Want China beschouwt het eiland als een deel van China en voert een militaire druk in die regio op. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien, ook donderdag en vrijdag wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kunt u mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
7: Ik ben een historisch feit. Dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument. En dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
8: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
9: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
7: Ze slotten een beest in bed, maar Jasper.
8: Tournee Jubilee. Van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info annelissen.com.
10: Schatke, wanneer god het dat licht in de badkamer is repareren,
11: zeg.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
11: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
11: Allee, kom, pak rap eens voor te schuiven.
10: 0485 54 87 85.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci, Immobiep.
14: Aha. Minerva.
15: Welkom bij Radio Minerva.
16: Maandagmiddag Supersong met Frankie van 12 tot 2.

Een zeer goede middag daar aan de andere kant van de radio. U bent afgestemd op Radio Minerva en dit is Supersong live van op het Sint-Tanneke met Frankie en Monique. En die kan je bereiken op de 03-219-1727. En je kan ons ook mailen. Jawel, mail Frankie met Y, frankie@radiominerva.be. We bedanken UBR voor tussen 10 en 12 het gevarieerde programma Muziek Academie. En ook Rosina die de telefoon heeft bediend. Jawel. Het zonneken heeft goesting voor de toer te komen, maar ja, veel bewolking. Weet je nog in de tijd, de Flandria, hè? Met die rondvaarden op het Scheld? Jawel, jawel. Nu binnenkort gaat het ook terug gebeuren met van Antwerpen naar Nederland. En de strangers vonden dat ook zo plezant. Hier zijn ze op het Scheld gaan veren. Zit je aan tafel? Ga je aan tafel? Smakelijk eten.

0: ook veel te vroeg van ons heen gegaan. Het was George Michael met Secret Love. En na Secret Love heb ik natuurlijk I'm in Love. Hier is Buddy Greco.
1: Shout it. All right, from the treetops.

0: Heeft u hem herkend? Dit was onze eigenste Bob Benny, in het Engels jawel, met My Concerto. Ik heb wat info. De Heemkundige Kring van Hoboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Broidenborg. Dat is gelegen op de Broidenborglaan 2, de Hoboken. Onze collectie over Hoboken's rijke verleden is het te bezichtigen. Ja, en het is de moeite, de mensen, ik weet het. Iedereen is er welkom met een hart voor het verleden. De toegang is volledig gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen op het nummer 03-827-3326, dus 03-827-3326, of via de website www.hobuchen.be. Als je gewoon gaat naar Google en je drukt Heemkundige Kring Hoboken in, kom je daar ook terecht. Het is de moeite, zeker voor eens te gaan kijken. En nu, onze Fransje Bauer met Onder de Sterren.
1: Hallo, ik ben Frans Bauer en als

Tie a yellow ribbon around the old oak tree. Dat was Perry Como. En wat denk je van Timmy Euro? Hier is ze met If.

0: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delhaize 4 voorpaks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delhaize, koop uw 4-pak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and
1: support the radio. Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zou je niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
0: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
3: Oh ja? Of vol au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, hè. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
3: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker? Just gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
3: Frans is dat manneke.

Ferrante en Teicher met Killing Me Softly With His Song. En nu, ja, ze zit in Studio 2. Dat is niet waar. Little Devil. Nee. Hier is Niels Hedaika.

Dit was er eentje uit 1960. Teddy Randazzo met Sherry. En nu gaan we naar 1998. Jawel, met Engelbert Humperdinck en Too Young.

1961, Della Reis met End Now. En nu de keizer van het Vlaamse lied natuurlijk, Iris Wiltura met Daar sta je dan.

In augustus zenden wij onze top 1000 terug uit. En misschien was dit eentje dat voor op te schrijven en voor te stemmen. Dit was Vidamon met What Now My Love. En het volgende liedje heeft een beetje een betekenis. Ja. 47 jaar geleden heb ik Monique leren kennen. En nu donderdag zijn wij 43 jaar gelukkig getrouwd. Dit liedje is van toepassing eigenlijk. Tommy Edwards en Please Love Me Forever.

Tommy Edwards, dat was tevens onze laatste vocale. Wist je dat het een B-kant was van zijn favoriete hit, It's All in the Game? En dat stond hier op de B-kant, Please Love Me Forever. We gaan er even uit voor wat reclame en het tijd zijn van 1 uur. Tot zo, en we gaan eruit met James Last. Tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd al gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: In het centrum van Antwerpen is een jongetje van 6 zwaar gewond geraakt toen hij werd aangereden door een politieauto. Het gebeurde op de Frankrijk-Lei tijdens een klasuitstap. Je hoort Cato Belmans van het parket.
9: Het is zo dat de politie melding gekregen had van een dronken bestuurder. Wanneer ze het voertuig hebben opgemerkt, hebben ze de achtervolging ingezet. En om die achtervolging te kunnen blijven doen, zijn ze moeten afwijken van de trambedding, waardoor ze ter hoogte van het zebrapad dan het kindje niet meer hebben kunnen ontwijken.
8: Kind was even in levensgevaar, maar dat is intussen geweken. De andere kinderen zagen het gebeuren en krijgen begeleiding. Een verkeersdeskundige van het parket onderzoekt nog wat er precies is gebeurd, onder meer met camerabeelden. Aan het station van Leuven is gisteravond een minderjarige licht gewond geraakt bij een schietpartij. Dat bevestigt het parket van Leuven. Het zou gaan om een confrontatie tussen groepen jongeren. Het slachtoffer werd geraakt in zijn voet. De politie heeft nog niemand opgepakt. Het onderzoek loopt. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen begint rond deze tijd de afscheidsplechtigheid voor mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week. Hij was nog maar 55. Je hoort journaliste Demi van den Ede.
10: Een heleboel mensen zijn uitgenodigd vandaag. Veel familie en vrienden. Onder die vrienden natuurlijk ook heel wat bekende Vlamingen. En een deel van hen zal ook het woord nemen vandaag. Onder meer Piet Huizentruid zal een woordje vertellen over zijn vriend Hans Otten. Natalia gaat zingen.
8: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
11: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat er ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
8: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Op het Spaanse eiland Tenerife worden straks de laatste passagiers geëvacueerd uit het cruiseschip waar het Hantavirus uitbrak. Het gaat om nog een 60-tal mensen. Gisteren werden er al meer dan 90 mensen van het schip gehaald. Een Franse vrouw en een Amerikaan testen al positief. Australië plaatst 6 passagiers in quarantaine. Als alle passagiers van het schip zijn, varen zo'n 30 bemanningsleden terug naar Nederland. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag ook felle buien, ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
12: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
13: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
12: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
13: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
12: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
13: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
12: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
14: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
15: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je dan zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
16: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
15: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
16: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
15: 0485 54 87 85.
17: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
18: Allemaal?
17: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè. En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
18: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
19: Wat zei het hem?
17: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in een engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
20: Aha, aha, aha. Minerva.
21: Welkom terug. Dit is deel 2 van Supersong. Zet je volume hoger, laat je zorgen even los en laat je meevoeren door de magie van Radio Minerva.

Welkom terug in deel 2 Supersong met Frankie en Monique live op Sint-Tenneke. En je kan ons natuurlijk altijd nog bereiken op de 03-219-1727. We zijn het tweede uurtje begonnen met Herb Albert, A Taste of Honey. En zoals je weet, mijn volgende is natuurlijk Tony Servé. Hier is hij met It's Not Unusual.

0: Hallo, dag moeder. En voel je al wat beter? Hoe niet echt? Wat scheelt er dan?
1: Ja, dat weet ik dat je onrustig slaapt en 's nachts word je nogal dikwijls wakker, ja.
0: Maar heb je nu al naar Radio Minerva gebeld? Oh nee. Ja, maar hoe kun je nu beter voelen en gerust slapen als je een hele dag naar Radio Minerva luistert en nog altijd geliet zijn? Hij zou dan hier rap naar de studio bellen op 03-219-17-27, hè? En uw lid laten maken. En je zult zien, dan slopt de gelijke roosje.
2: Allee, ik ga niet leggen, hè. Dan kun je nog direct bellen. Dag, moeder.

She, dit was Ronnie Hilton, 1957. En nu gaan we 10 jaar later, 1967. Hier is Salvador Adamo met Inshallah.

De Amos Brothers, 1953 met You, You, You. En nu 2003, Michael Bublé met For Once in My Life. Me.

0: Zoals veel mensen die nu aan het kiezen zijn. Dichtbij op verlof of ver weg naar het verlof. Maar voor Bart Keil is Italië het beste, denk ik. Want dit waren 1000 terrassen in Rome, Bart Keil. Eerst wat informatie.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva-trippeltje al hier monofolk pakken. Maar wacht eens even, ik krijg juist goed nieuws.

0: Nu een Delijs 4 4-packs koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva triple glas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw 4-pack en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café? Waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Drink Minerva triple and support the radio.
2: Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo-middag. En er kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden we niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
1: Bingo.
2: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn van een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
1: Bingo!
3: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
4: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
3: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
4: Ja, ik zijn Claire.
3: Ah, maar dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
5: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

0: We bleven een beetje in de vakantiesfeer met de duizend terrassen in Rome. Maar dit was Tony Bravo met Holiday. Maar hoor eens even.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: Jawel, beste luisteraars, we hebben er een nieuw steunend lied bij. Dat is Paul Marter uit Antwerpen. Paul, bedankt voor ons te steunen. Welkom in die grote Radio Minerva-familie. En we mochten zelf ons plaatje kiezen. Wel, Paul, speciaal voor u. Ghost Riders in the Sky, Frankie Lane. Speciaal voor ons nieuw steunend lied. MUZIEK

Let's Face the Music and Dance. Het was Steve Lawrence. En je weet, in augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten gekozen door jullie, door onze luisteraars. Ook jij kan je stem al laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden. Alleen via onze website. Je kan nog niet bellen voor 3 nummertjes. Nee, alleen via de website. En je mag zoveel keer stemmen als je wilt, maar je kan maar slechts 1 keer op hetzelfde liedje stemmen. Stel nu voor Steve Lawrence met Let's Face the Music and Dance. Kan je opstemmen, maar 1 keer maar op Let's Dance. Hey, Let's Face the Dance. Maar op Steve Lawrence kan je zoveel stemmen dat je wilt. Met andere liedjes natuurlijk. Hier is Connie Francis, misschien ook eentje vooral in de top 1000 te zitten. Aldila.

Robert Goulet met The Impossible Dream. En dromen is, ja wel mensen lief. Ik ben hier 11 jaar weg geweest bij Radio Minerva. En ik had een droom van ooit eens terug te komen bij Radio Minerva. En ik ben hier binnengestapt. Ik heb opleiding gekregen van mijn goede collega Jan van Dam. En ik was zelfs thuiskomen. En intussen dat vandaag zit ik hier al terug een jaar uitzendingen te maken. Jawel, wel. Dankjewel voor te luisteren. Hier is Heintje met Oma Zo Diep.

Oma, zo lief. Eindje, 1968. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en natuurlijk ook van Monique. En de volgende twee uurtjes zijn verzekerd met de mooie muziek van Omer Braam met de Musicbox. En aan de telefoon, Christian. Mij hoor je terug volgende week maandag, hetzelfde uur, maar dan zonder Monique, want Monique is er volgende week niet bij. Wij gaan eruit met Too Much, Too Little, Too Late van Johnny Mathis. Blijf afgestemd en blijf luisteren naar Radio Minerva. Salut, tot volgende week.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be. alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 2:00. Goedemiddag.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreden. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Je hoort Cato Belmans van het parket.
4: Momenteel is het een naburige zone politie Minos die het onderzoek volop voert. We hebben ook als parket een verkeersdeskundige aangesteld die daar ter plaatse is om de vaststellingen te doen. En op basis van al die vaststellingen en het onderzoek, er zijn ook camerabeelden, hopen we snel meer duidelijkheid te hebben over de concrete omstandigheden van het ongeval.
3: Er wordt onder meer bekeken of de agenten hun sirene en hun zwaailichten hadden aangezet en of ze voorzichtig genoeg waren. In de Sint-Rombouts-kathedraal in Mechelen nemen honderden mensen afscheid van mediamaker Hans Otte. Die stierf vorige week, hij was nog maar 55. Er zitten heel wat BV's binnen, zoals presentatrices Tess Goossens en Ingeborg.
5: Hans was altijd feest en plezier en ja, dat is een enorm gemis.
6: De herinnering aan Hans is liefde, onvoorwaardelijke acceptatie, een ongelooflijke lieve papa, een lieve maat, een waar je kunt opbouwen, een schone mens.
3: Er is ook een rouwregister geopend voor Otte in zijn hotel in Antwerpen. De Centra voor Algemeen Welzijnswerk krijgen al maar meer klachten binnen over agressie tegenover hulpverleners. In Limburg bijvoorbeeld zijn er maar liefst 10 keer meer klachten dan 3 jaar geleden. Al betekent dat niet dat er ook effectief meer agressie is, zegt Erwin Bosmans.
7: Het is zo dat het tot nu toe allemaal verbale agressie is. Wat wij hier binnen het CAW doen, dat is eigenlijk een interne registratie. Wat het ook al maakt dat het melden van agressie, dat eigenlijk die drempel om dat te doen, een stuk lager is. Wat dat ook wel maakt dat de impact van zulke incidenten, dat die veel meer aan de oppervlakte komen. Hè?
3: Vorig jaar waren er in Limburg alleen al een 90-tal klachten. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden.
8: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
9: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult en ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
12: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
11: En wat kost deze schatting?
12: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Adam?
13: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva. En welkom in het programma van de Musicbox. Zoals gewoonlijk 2 uurtjes gevarieerde muziek met voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon te bereiken op het nummer 03-219-1727. Wij bedanken Frankie en Monique voor het programma Supersong tussen 12 en 14 uur. En wij gaan starten met een trio, gevormd door Johnny Desmond, Buddy Greco en Alan Dale. En zij brengen East Side, West Side.

That old feeling. En dat kregen we dan weer van Dinah Washington. Onze volgende gast is Brooke Benton. En hij brengt ons A Million Miles from Nowhere.

Ik mis je elke dag een beetje meer. Aldus Luc Steno. We gaan verder met het koor en orkest van Bert Kemfert. Sweet Caroline.

Tot zover het koor en orkest van Bert Kemfert. De Eemkundige Kring van Oboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Bruidenborg. Onze collectie over Obokens rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is welkom met een hart voor het verleden. De toegang is gratis en na afloop ben je welkom in de gezellige bar. Meer info is te verkrijgen op het nummer 03-827-33-26. 03-827-33-26 of via de site www.obogen.be.

0: Blueberry Hill, deze keer in de versie van Elvis Presley.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 14:00 start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 14:00 spelen we bingo.
2: Bingo.
1: In het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zon.

0: Oh, met een crème glasje.
1: Voilà, na uw oorkoop spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
0: Dat is allemaal niet ender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gaan, maar een tongen doken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
1: Ik ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
0: Verongs is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al iemand een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nu een Delijs vier voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koopt uw vierpak en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Wendy Rosen erblühen in Malaga. Cindy und Bert. En van Tony Bennett krijgen we nu The Boulevard of Broken Dreams.

Cliff Richard, The Minute You're Gone. Tijd voor een instrumentaaltje en dat krijgen we van het ensemble Aimable. En die brengen ons naar Pigalle.

Zeg me waar en wanneer. Deze keer in de versie van Jo Valli. We besluiten vocaal dit eerste deel van het programma The Music Box met Roy Orbison en zijn Only the Lonely. Na de reclame rond het klokje van 15 uur zijn wij er weer. Tot zo dadelijk.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
4: Zeg maar één.
5: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rukjes gekouwd aan gestuind, zalig.
5: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is dé specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
5: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
5: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
8: Politie en parket onderzoeken het ongeval in Antwerpen, waarbij de politie bij een interventie een jongetje van 6 aanreed. Het kind raakte daarbij zwaar gewond en was ook even kritiek, maar dat is gelukkig geweken. Journalist Quinten Evens staat op de plaats van het ongeval.
9: Als hij prioritair rijdt, als die zwaailichten aanstaan, als de sirene aanstaat, dan mag dat. Maar, en dat is natuurlijk de belangrijkste, maar je moet de situatie goed hebben ingeschat. Je moet zeker zijn dat je daar veilig kan doorrijden. Het motto bij de politieschool is ook snel of sneller mag, maar traag moet. Dat is natuurlijk de hele vraag. Heeft die bestuurder van de politiewagen een correcte inschatting gemaakt?
8: Een andere politiezone onderzoekt het ongeval omdat de politie van Antwerpen zelf betrokken is. Op dit moment verantwoorden de ziekenfondsen zich in het federaal parlement over het vernietigende rapport over de langdurig zieken. Dat rapport kwam vorige maand aan het licht. Daaruit bleek onder meer dat 6 op de 10 langdurig zieken onterecht een uitkering heeft gekregen. Het rapport bleef ook lang onder de radar, politiek journaliste Hannelore Simoens.
10: Die ziekenfondsen spartelen. Want er was de N-VA en de MR die die ziekenfondsen al langer op de korrel namen, die ze nu ook opnieuw viseren in die miljardenoefening van de begroting. Maar dit weekend is ook minister Frank van den Broeke, die toch wel bepaalde banden heeft met de socialistische mutualiteit, beginnen schieten, gezegd dat er wel echt iets moet veranderen.
8: In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. In Nederland hebben de politie en het Openbaar Ministerie het onderzoek naar de vermiste Nederlandse studente Tanja Groen afgerond, zonder oplossing. Tanja Groen was 18 toen ze in 1993 verdween na een feestje in Maastricht. 3 weken geleden raakte nog bekend dat een gedetineerde beweerde dat hij wist waar ze begraven lag. Maar de zaak wordt nu dus toch geclasseerd. Vanmiddag en vanavond geleidelijk meer wolken vanuit het noordwesten, gevolgd door regen bij 12 graden. Morgen begint vrij zonnig, later stijgt de kans op een bui weer bij 14 graden. Woensdag felle buien en ook donderdag en vrijdag is het wisselvallig. Het weekend ziet er beter uit, zondag halen we rond 18 graden.
11: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
12: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
11: De Bip for Life? Wat is dat?
12: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
11: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
12: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
13: Schatke, wanneer gode dat licht in de badkamer is repareren,
14: zeg.
13: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485-54-87-85.
15: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
16: Ik ben een historisch feit, dat is heel goed. Dan vraag ik een erkenning aan als antiek monument en dan krijgen we subsidies voor de voorgevel te renoveren.
17: Topcomedienne Anne Nelissen viert 50 jaar op de planken en 70 jaar op de planeet.
18: En ook altijd herkenbare toestanden dat zij beschrijft. Hè.
16: Ze sloten een beest in bed, maar jasper.
17: Tournee Jubilee, van 27 tot 31 mei in de Rode Zaal van het Fakkeltheater. Tickets en info, annelissen.com.
19: Zorgbedrijf Antwerpen, met Kim van de klantendienst.
20: Zeg Kim, het schijnt dat er een nachtegaal te zien is.
19: Zeker, de Limburgse nachtegaal, Dana Winner, gaf een interview in het nieuwe Combine-magazine. Het is een echt lentenummer, want we hebben het ook over de bijtjes en over liefde.
20: Amai, ik kon niet kunnen slapen.
19: Net wel, want we brengen ook tips om beter te slapen. En natuurlijk ook alle fijne lenteactiviteiten.
20: Ah wel, ik voel het al kribbelen.
19: Het magazine ligt gratis in al onze dienstencentra en in de bibliotheken, musea en culturele centra. Magazine Combine. Altijd boordevol boeiende verhalen.
21: Met Imobiep ben je zo binnen als een huis.
22: Merci Imobiep.
23: Aha, aha, aha. Minerva.

Iedereen welkom in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. We begonnen dit tweede deel met Roy Hamilton en hij bracht My One and Only Love. En Kay Starr, die neemt ons mee on a slow boat to China.

0: Als dat allemaal waar is wat dat Lou Christie zingt, Baby, I'm gonna make you man, dan mag dat meisje zich zeer gelukkig wanen.
1: Zeg mannetjes, heb je het al gehoord? Radio Minerva nu ook op DAB+. Luisteren dus.

0: Bedrog, het is al zo oud als de eeuwen. Dat ondervond ook Loralien. Met je hebt me 1000 maal belogen.
1: Bingo! Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En er kunt u heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we zeer wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo.
2: Bingo.
1: Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè?
2: Bingo!
3: De Van Hunks wil altijd bekering. Maar er is meer dan alleen bekering.

0: In het Minerva Café.
1: Oh ja? Of au vent, of tournedos, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
1: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: U gaat eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Verongs is dat, manneke.
2: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs 4 voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg je zomaar een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar een Delijs, koop uw 4-pack en spaart de codes. Waar van Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

Nu weten we ineens hoe dat het komt dat onze auto's zo vuil zien tegenwoordig. Dat komt natuurlijk door de zandstorm. En dit was gebracht door Johnny en de Hurricanes.

Uit de jaren 60, Crispy en Sint-Pieters met de Pied Piper. Daarvoor, heel herkenbaar, reeds dikwijls gedraaid hier in Mijn Minerva, Guy Mitchell, My Truly Truly Fair.

De mooiste van al, Sylvie Vartan met La plus belle pour aller danser. Even aandacht, want het volgende nummer is heel belangrijk, Sylvie. Dat kan draaien, maar we gaan eerst even iets heel belangrijk mededelen voor jullie luisteraars van Radio Minerva. In augustus zenden we weer de Radio Minerva Top 1000 uit. Een hele week lang hoor je dan de favorieten, gekozen door onze luisteraars. Ook jij kan je stem laten gelden. Vanaf nu kan je alvast stemmen op jouw muzikale helden via onze website. Je mag zoveel keer stemmen als je wil, maar opgelet, je kan maar één keer op hetzelfde liedje stemmen. Dat klinkt toch normaal logisch.

Haar artsje kon er niet over zwijgen. Connie Froeboes met Zwaai kleine Italiener. En de Los Bravos bevestigen het: Black is Black.

Tintarella di Luna sluit goed aan achter die twee kleine Italiaantjes, gezongen door de Italiaanse zangeres Mina Anna Mazzini. Ze is de enige Italiaanse artieste die in 6 verschillende decennia met 1 album de eerste plaats haalde in de nationale hitparade. Door haar lange carrière en grote successen is Mina het soort artieste van wie elke Italiaan van elke generatie wel liedjes kent. En ja, het eerste gedeelte zit er zo goed als op. We gaan er nog even instrumentaal mee uit. En dan zien we jullie terug, Sevens, na het nieuws voor het tweede deel. Tot Sevens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhof.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Aan.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 5:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale. Chris Delcroix.
5: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de Week van de Diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
4: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt, de andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. In Tollenbeek in de provincie Vlaams-Brabant hebben vandalen zware schade aangericht in een kleuterschool. Het gebeurde afgelopen weekend, maar het raakt nu pas bekend. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. Het gaat om mannen van 19 en 23 jaar. Je hoort Sabine Lieves van het parket.
6: Ze is daar een hele ravage aangericht. Ze hebben daar verfbussen leeggespoten. Er zijn daar toiletten vernield. Allerhande informatica-materiaal zoals smartboards en printers zijn vernield. Heel de school is werkelijk kort en klein geslagen. Dus ja, er was ook absoluut geen mogelijkheid om vandaag de kleutertjes daar te laten schoollopen.
4: Voor de kleuters is opvang voorzien. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet het geval. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En tennis, Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva, dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
7: Zeg Josfien, zijn dat de knieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie het ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
12: Zie je, Robert, ik heb vanochtend maandag nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
11: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
13: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
12: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
14: Robert, de expert, nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
15: Zorgbedrijf Antwerpen met Kim van de klantendienst.
16: Hey, dag Kim. Zeg, verhuizen naar een woonzorgcentra. Hoe begin ik daar eigenlijk aan?
15: Goeie vraag. Op zorgbedrijfboeker.be vind je alle info, prijzen en beschikbaarheden van onze locaties.
16: Oh, dus een soort van immo-site van kamers dan. Dat is handig. Zeg maar, ik zie dat wel eens scheren met mijn eigen ogen.
15: Natuurlijk. Daarom organiseren wij infosessies in onze woonzorgcentra. Alle sessies vind je op onze website zorgbedrijf.antwerpen.be.
16: Dat is top. Ik kom direct al wat surfen. Merci, Kim.
15: Graag gedaan. Meer weten? Surf naar www.zorgbedrijf.antwerpen.be of bel 03 431 31 31.
17: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom terug in het tweede gedeelte van Ice Society, een gevarieerd muzikaal programma, samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Aan de overkant, de lijn is op het moment vrij, u kunt bellen met Agnes op 03 219 17 27.

de Belgische popgroep Dream Express. Zij gingen in 1977 naar het Eurosong Festival met het nummer A Million in 1, 2, 3, dat je zojuist kost beluisteren.

De groep 4Jax en Agile brachten voor jullie Master Jack. En Jim Reeves, deze country- en westernzanger, heeft heel mooie nummers op plaat gezet, zoals deze I Love You Because.

We vergeten haar niet, dus blijven we liedjes van haar draaien. Dit was Marva met Rode Rozen in de Sneeuw.

0: Dame Shirley Bassey met Something.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we begroeten een nieuw steunend lid uit Mallen. Brian van Genichten. Hij vroeg een nummer van Matt Monroe, When the Music Played. Jammer genoeg staat deze niet in onze computer, maar u krijgt een ander mooi nummer van Matt Monroe.

0: Twee swingertjes achter elkaar. Eerst de King Elvis Presley met I Got a Woman, gevolgd door Bobby V, The Night as a Thousand Eyes.
1: Ik droomde altijd al van een sixpack. Spijtig dat Minerva trippeltje al hier maar een voorpak heeft. Maar wacht eens even, krijg juist goed nieuws. Als je nou een Delijs vier voorpacks koopt en je komt met de codes van de kartonnetjes langs Minerva Café, dan krijg

0: de zomer een origineel Minerva trippelglas gratis. Dus ga naar gewoon Delhaize, koopt uw veerpak en spaart de codes. Waar vindt Minerva Café, waar verwachten aan? Maar denk eraan, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Drink Minerva Triple and support
1: the radio. Bingo. Iedere week op donderdagmiddag zit het Minerva Café vol winnaars. Want om 2 uur 's middag start dan de bingo middag. En daar kun je heel veel schoon prijzen mee winnen. En ook al zouden niks winnen, gaan we het wel zeker. En je steunt het Radio Minerva Materialenfonds. Kom eens af, hè. Iedere donderdagmiddag om 2 uur spelen we bingo. Bingo. Het Minerva Café op de plage op Sint-Anna-straat. Kom je met een auto, dan kun je via de Kastanjedrijf parkeren op de privéparking van de radio. En wil je zeker zijn voor een plotske? Dan bel de best even naar 03-219-32-68. En dat kan van een donderdag tot en met een zondag. Of gemaild op tijd naar reservatie@radiominerva.be. En dat is bingo, hè? Bingo!
2: Zeg, schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
3: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
2: Moos, schat, ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
3: Ja, ik zijn Claire.
2: Ah, amai, dat is rap. Maar, schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
4: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

à Die Douda. Dat was natuurlijk Doris Day. En Johnny Hallyday, hij bracht Les Mauvais Garçons. Overlaatst had ik een gesprek met een dame op de bus die daar heel graag de Franse chansons van bij ons hoort. Soms, zegt ze tegen mij, zit er wel iets in dat mij doet denken aan een van mijn vorige vrijers. Maar wees gerust, ik draai zo een beetje de iets, dan zal dat waarschijnlijk toch niet zo op toepassing zijn voor u. Ba, ba.

0: En ja, die oude songs, ze blijven het doen, zeker bij Radio Minerva. Dit was Martha Reeves met It's the Same Old Song. Ook de Beach Boys waren er weer bij met Barbara Ann.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we gaan naar Kalmthout, naar Rita Verbiest. Zij wil nieuw eerlid worden van onze grote Radio Minerva-familie. Wel, waarom niet? Hartelijk dank. Zij vroeg Della Bossiers met Jefke.

Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminé, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons

En we gingen nog even de Duitsstalige tour op met Jan en Keelt met Banjo Boy. De eemkundige kring van Oboken opent elke zondagmiddag van 14 tot 16 uur de deuren in het sfeervolle kasteel Breudenborg. Onze collectie over Obookse rijke verleden is er te bezichtigen. Iedereen is er welkom met een art voor het verleden. Daarom is de toegang ook gratis en na afloop ben je welkom in een gezellige bar om na te praten. Meer info is te verkrijgen op het nummer 03 827 33 26 of via de site www.obuchen.be.

En met de searchers zeg ik ook goodbye. Zo, mijn doosje is op, maar geen nood. Onze Mark staat al klaar voor 2 uurtjes mooie jukeboxmuziek te presenteren voor jullie. Ik dank jullie voor te luisteren. Ik dank onze secretaris, telefoniste enzovoort Agnes voor al haar werk. En mij hoort je terug morgen met Ancient Melody. Tot dan.

0: van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Waar restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken. Het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling. Leren broekseriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva. Een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva. Van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: Homoseksuele leerkrachten voelen zich vaker onveilig op het werk. Bijna de helft krijgt te maken met negatieve of beledigende opmerkingen. 1 op de 8 werd seksueel lastiggevallen, zoals ongepaste aanrakingen. En bij sommigen was er zelfs sprake van fysiek geweld. Dat blijkt uit een bevraging van de Christelijke Onderwijscentrale, Chris Delcroix.
5: Dan gaat het bijvoorbeeld ook van leraars die hierover getuigen dat sommige leerlingen van hun klas weigeren om over een zebrapad te lopen waar een regenboogmotief in verwerkt is. Die bijvoorbeeld protesteren tegen het feit dat er een paarse vlag of een regenboogvlag wordt uitgehangen in de week van de diversiteit. Dus het gaat om echt allerhande incidenten waar, het zij collega's, het zij leerlingen, het zij ouders, het toch nog altijd moeilijk mee hebben.
4: Uit een eerder onderzoek bleek al dat 1 op de 5 jongeren geen homoseksuele leerkracht voor de klas wil. Er is een jongen van 16 opgepakt na de schietpartij aan het station in Kesselo gisteravond. Dat bevestigt het parket van Leuven. Bij het incident raakten 2 personen gewond. 1 jongen werd in zijn voet geraakt. De andere persoon werd geslagen en geschopt. Eerder was er nog sprake van 1 gewonde. Volgens het parket ging het om een confrontatie tussen jongeren. De verdachte verschijnt morgen voor de jeugdrechter. Het onderzoek loopt. En koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was, maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
6: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
4: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. Bijna de helft van alle vluchten van en naar Brussels Airport zullen morgen doorgaan, ondanks de nationale staking. Dat blijkt uit cijfers van de luchthaven zelf. In totaal gaat het om zo'n 260 vluchten. Eerder verwachtte de luchthaven dat er geen enkele vlucht zou vertrekken, maar dat is dus niet zo. Op de luchthaven van Charleroi zijn wel alle vluchten geannuleerd. Het is trouwens al de 9e staking op Brussels Airport op 1,5 jaar tijd. En dan nog tennis. Elise Mertens is uitgeschakeld op het toernooi van Rome. Ze verloor in de 8e finales van de Russische Mira Andreeva. Dat is het nummer 7 van de wereld. Het werd 2 keer 6-3. Mertens focust zich nu op Roland Garros, dat volgende week begint. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
9: Zoekt u eens meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boksprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren,
9: zeg.
10: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen gebeuren.
9: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
10: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
9: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
10: 0485 54 87 85.
11: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
12: Merci, Immobiep.
13: Aha, aha, aha. Minerva.
4: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger

zijn weer vertrokken voor een nieuwe lente, frisse Jukebox Live op uw vertrouwde zender Radio Minerva. Zo net na High Society van collega Martin de Reijer. En blij dat u er ook bent. Welkom!

0: Margie Blaine wilde zo graag Barbie's Girl zijn, maar we weten niet of het iets is geworden tussen die twee. Ja, ja of nee, nee.
1: Oh, well, I'm...
2: Dit is Jukebox.

Johnny Hartman, crooner puur sang, en hij bewees dat nog eens met The Very Thought of You. Timmy Euro vraagt zich af wat er met hem aan de hand is. What's

Hurt was natuurlijk van Tammy Eurer, die u hoorde met What's the Matter Baby, maar dit was Bobby Vinton. Het is vandaag de verjaardag van Joe Melson en hij wordt 91 jaar. Die naam zegt u waarschijnlijk helemaal niks, maar hij was de vaste partner van Roy Orbison, met wie hij deze

Only the Lonely van Roy Orbison, getekend de jarige Joe Melson. En hij bracht zelf ook enkele platen uit, waaronder deze Raining in My Heart.

was duidelijk nu of nooit bij Elvis om 6:30 bij Jukebox Live. Nog iets dat we kennen van The King. Are You Lonesome Tonight van Helen Shapiro.

Vorig jaar stond het volgende nummer op nummer 1 in onze top 1000. En als u wil, kan u nu al stemmen voor onze volgende top 1000 die in augustus wordt uitgezonden. Dit is de oude nummer 1, Al Martino.

Na zoveel jaren herkende hij haar nog altijd met gesloten ogen, Bobby Prince. Komende zaterdag, Jukebox Gold, tussen 10 en middernacht, is er een special rond liedjes die verdacht veel op elkaar lijken. En dit is er een voorsmaakje van. Eerst Any Day Now van Chuck Jackson en daarna Garrett Saunders, One Day or Two.

0: week spreken we op elkaar. En idee nou van Chuck Jackson en daarna Gareth Saunders in A Day or Two.
1: Met Mark Uitenhoven op Radio Minerva.

hebben nog één minuutje. We zijn dus aan het eind van deel 1, maar niet getreurd. We komen eraan straks voor de tweede maal na het tijd zijn van 7 uur. Tot Jukebox Live.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wanneer Peters mij begon in schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Peters mij wel niet goed, hè? Kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah, wel, Peters mij wel, hè? Over de markt is goed, hè? Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Peters meubelen in Schoten.
5: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
6: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
5: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens de ziekenfondsen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
8: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
7: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Regeringspartij MR vraagt een parlementaire onderzoekscommissie naar de kernuitstap. Die werd in 2003 beslist. MR noemt die beslissing een fiasco en hoopt dat zulke fouten nooit meer gebeuren. De commissie moet nu de impact van de kernuitstap onderzoeken en bekijken wie politiek verantwoordelijk is. Zo'n 2 weken geleden raakte bekend dat de federale regering de kerncentrales mogelijk wil overnemen van Engie. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. Koning Boudewijn had geen weet van de moord op de Congolese premier Patrice Lumumba. Dat blijkt uit een nieuwe biografie over koning Boudewijn. Lumumba was de eerste premier van Congo na de onafhankelijkheid van België en werd in 1961 vermoord. Volgens een onderzoekscommissie in 2001 wist koning Boudewijn dat Lumumba in gevaar was. Maar dat klopt dus niet, zegt de auteur van de biografie Vincent Dujardin.
9: Het aantal foute aannames over de koning in het rapport is aanzienlijk. In het licht van de nieuwe archieven moeten de conclusies over de koning fundamenteel worden aangepast. Wat de koning wordt verweten en wat in feite is gebaseerd op een enkel brief, is simpelweg niet op zijn plaats.
7: Dujardin gebruikte onder meer het privéarchief van de koning, zijn agenda's en ook zijn dagboeken om de biografie te schrijven. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
10: Dit is Jukebox, uw wekelijkse afspraak met de aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Jukebox, jukebox. Uw gastheer is Mark Uitenhoven.
11: De Jukebox.
12: U luistert naar Jukebox.

dat na 7 uur op post bent voor nog een uurtje Jukebox Live. Satisfaction guaranteed. Skeeter Davis kan niet kwaad blijven op hem. I can't stay mad at you.

Soul to an Angel, Neil Sedaka. Perry Como overleed precies 25 jaar geleden. En dat wordt morgen herdacht. Dus morgen is hij 25 jaar geleden overleden. En hij is onder meer gekend van dit nummer.

Julie Clark was van vele talen thuis, dus ook in het Italiaans. En ze nam nu al afscheid met Ciao Ciao. Michel Thor, die zingt Tu comme in mijn armen, maar dan in het Frans.

Ricky Nelson, Pick Up the Pieces om 19:26 om precies te zijn. En deze man werd vorige week 90 jaar en hij houdt niet van stoppen. Engelbert Humperdinck.

0: Albert Hammerling, A Man Without Love. 03-219-1727. Dat is ons nummer.
1: The jukebox.
2: We play your favorite oldies. Jukebox Gold.
0: Overmorgen is deze meneer jarig en hij mag 76 kaarsjes uitblazen. Hoe hij dat gaat doen is ons een raadsel. Happy birthday, Mr. Stevie Wonder.

0: jarige start. Stevie Wonder met Part-Time Lover. Morgen wordt hij 76. 03-2019-1727 tot 8 uur.
1: De Jukebox met Mark Uitenhoven. Elke maandagavond tussen 6 en 8.

0: Even nog even op de Soul Tour met The Three Degrees and Year of Decision. En ook deze Gene Chandler is uit het juiste ebbenhout gesneden. Duke of Earl.
1: Dit is Jukebox.

Het was al heel hoogste tijd voor een Minerva klassieker voor we hier weer klachten gaan krijgen. Des O'Connor and Loneliness. Maar u moet wakker blijven tot zeker 8 uur. En daarom hebben we even

Someday, Jodie Sands. Ze zal ondertussen 99 jaar zijn, maar waar is ze? Niemand weet het. In juni zijn twee legendarische soulgroepen te gast in Antwerpen voor een concert. The Four Tops en The Temptations. Alleen is niemand van de originele bezetting nog in leven. Dus hoed u voor namaak. Hier zijn de echte Four Tops en daarna The Temptations.

Temptations met het onvergetelijke My Girl. We hebben nog een goede 6 minuten voor Sarah Hutt van mij overneemt. Dus deze kan er nog bij, Ronnie Carroll. Ja.

Ongekende plaat van Ronnie Carroll, If Only Tomorrow. Zoals reeds gezegd, Sarah staat te popelen om het van mij over te nemen. En ik kreeg van haar zo pas de boodschap, You Better Move On.

volgen de raad op van Willy DeVille. You better move on. Voilà, we zijn rond. Bedankt voor het luisteren en de telefoontjes. Tot maandag, tot Minerva, tot Jukebox. Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In de Kamercommissie Sociale Zaken hebben de ziekenfondsen hun aanpak verdedigd. Ze moesten zich verantwoorden voor de vele langdurig zieken. Uit rapporten bleek dat 6 op de 10 onterecht arbeidsongeschikt werd verklaard. Vanmorgen bleek nog dat 1 op de 4 ook onterecht een uitkering krijgt. Volgens hen wordt er een vals beeld geschetst met uitgelekte studies. Luc van Gorp van de Christelijke Mutualiteit.
3: Het zijn niet de ziekenfondsen die de mensen ziek schrijven. Dat heeft ook meneer Kallewaert heel duidelijk gezegd. Die is een voorschrijvende arts. En ik durf te twijfelen dat we dat in twijfel trekken, dat een arts niet in staat zou zijn om dat te kunnen doen. Want als we dat in twijfel stellen, dan is het vandaag problematisch om nog langer mogelijk patiënt te kunnen worden. Totdat je het zelf meemaakt en dan denk ik dat we anders gaan kijken.
2: N-VA en MR eisen alvast een grondige doorlichting van de ziekenfondsen. In totaal zijn er 580.000 langdurig zieken in ons land. Voetbalclub VW Hamme opent een rouwregister voor Jean. Dat is het jongetje van 7 dat afgelopen weekend overleed na een val van een springkasteel tijdens een jeugdvoetbaltoernooi. De club heeft alle trainingen deze week geschrapt. Het parket van Oost-Vlaanderen onderzoekt nog hoe het ongeval kon gebeuren. En in Noorwegen kent Marius Burg Høiby, de zoon van kroonprinses Mette Marit, op 15 juni zijn straf, dat melden Noorse media. Het proces tegen Høiby begon in februari. Hij staat terecht voor zo'n 40 aanklachten van verkrachting en geweld. Het Openbaar Ministerie eist een straf van 7 jaar en 7 maanden. De advocaten van Høiby pleiten voor 1,5 jaar. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

Maandag 11 mei, welkom beste luisteraars, dit is Avondstond. Alvast een dikke merci aan Mark Uitenhoven voor zijn topkeuze aan muziek in het wekelijks programma Jukebox. En wij starten vandaag met een nummer uit 51, Johnny Ray, Here is Cry.

Deze unieke stem was die van Timmy Juro. Je hoort haar met If I Didn't Care. We steken alweer de grens over met Gilbert Bécaud met Un Peu d'Amour.

0: wet.
1: Achterin volgens luisteren we naar Nat King Cole met Blue Moon, gevolgd door het prachtige duet van Elvis Presley met Anne Margaret, The Lady Loves Me. Laat ons de avond wat zuiders maken met Julio Iglesias. Hij zingt over Paloma Blanca.

Ik krijg alvast zin in vakantie. Dit was Julio Iglesias met Paloma Blanca. Van de jaren 80 vliegen we terug in de tijd naar het jaar 52 met Patti Page, You Belong to Me.

Brenda Lee was verknocht aan San Francisco. I left my heart in San Francisco. Groot dromen, in gedachten zweven en daarna weer met beide voetjes op de grond. Hier is Don McLean met zijn Castles in the Air.

Ella Fitzgerald mocht ook een liedje komen zingen over de bloemetjes en de bijtjes. Let's do it, let's fall in love. The Ronettes nu met Be My Baby.

Deze laatste was uit 72 van Lobo. I'd love you to want me. Kom terug bij mij. Return to me. We luisteren naar Dean Martin.

Dat was Dean Martin. Een man wordt verleid door een vrouw op café tot haar jaloerse geliefde komt opdagen. Come a little bit closer, tot hij er vandoor moet. Jay and the Americans.

En zo gaan we stilletjes aan naar het tijd zijn van 9 uur en dat doen we met Earl Grant at the end of a rainbow, gevolgd door Take 5, de Dave Brubeck het Quartet.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Gent heeft een zware brand geboet in een woontoren. Daarbij raakten 2 mensen gewond. Dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit op de 7e verdieping. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
3: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Dat was via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Dus dat betekent dat sommige mensen niet naar buiten geraakten. Iedereen is geëvacueerd wel.
2: Vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De brandweer is bezig met de brand te blussen. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Het gebeurde in de wedstrijd van club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen zelf was toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort de advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
4: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
2: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. En rode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. Vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.
5: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

We're moving along with deel 2 van Avondstond. Dit was Patsy Cline met I'm Moving Along. Oorspronkelijk uit 1959 van Wilbert Harrison, Roy Drusky brengt het in een country Nashville sound. Je hoort Kansas City.

Ik ben fan van haar muziek. Dit was Connie van den Bos met Hij was pas 18. Nu tijd voor een ander juweeltje uit de jaren 60. Aretha Franklin met One Step Ahead.

Het is niet zozeer de kleur dan wel de geur van lavendel dat deze plant zo aantrekkelijk maakt. Je hoorde Sammy Turner met Lavender Blue. Shame and Scandal in the Family, Sean Elliott.

We luisterden zo net naar de Carpenters met We've Only Just Begun. Flashback naar 55 nu. Love is the Tender Trap. Hier is Frank Sinatra.

the World. Dit was Tony Bennett in duet met Céline Dion. We sturen een vrolijke noot door de radio, beste luisteraars. Hier is Ring-a-Ding met Michel Fugain.

Andy Williams hij was een van mijn mama's idolen. Je hoorde hem met Canadian Sunsets. En nu een echte soulklassieker uit 1974. Warm, stijlvol en recht uit het hart. Hier zijn ze, Gladys Knight and the Pips, met Best Things That Ever Happened to Me.

Echt wel my cup of tea. Dit was Laura Lee met Uptight Good Man. Candy Staten brengt in haar muziek een mix van gospel en soul, ook in dit nummer Living For You.

Een prachtig duet van Willie Nelson en Dolly Parton uit 82, Everything's Beautiful. We gaan naar het tijd zijn van 10 uur samen met Engelbert Humperdinck, The Way It Used To Be.

Ziezo, voor mij zit het er bijna op, beste luisteraars. Het is even tijd om er tussenuit te gaan. De volgende 2 weken nemen 2 collega's het van mij over. Jullie horen mij weer bij Leven en Welzijn op maandag 2 juni. Ik wens jullie een fijne avond en vooral een goede nachtrust toe. Blijf vooral luisteren naar Radio Minerva. Toi toi, we gaan eruit met Roy Orbison.

0: Het is nu 10:00. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De hevige brand in een woontoren in Gent is onder controle, dat bevestigt de brandweer. De brand brak uit in een keuken op de 7e verdieping. 2 mensen raakten gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Je hoort Bjorn Brion van de brandweer.
3: We zijn begonnen met een buitenaanval en een binnenaanval. Een buitenaanval, dat is met een ladderwagen. Binnenaanval, dat is via de trappenhal. Er was veel rookontwikkeling in het gebouw. Er zijn nog verschillende hotspots, zoals dat heet, te zien achter de gevelpanelen. Dus mogelijk smult het vuur nog een klein beetje verder in de isolatie van het gebouw. Daarom hebben we geen enkel risico genomen en hebben we de totale evacuatie van het gebouw bevolen.
2: Ja, vermoedelijk ging het om een keukenbrand. De 2 Belgen die op het cruiseschip zaten waarop het Hantavirus opdook, weten nog altijd niet of ze besmet zijn. Gisteravond kwamen ze aan in het UZA in Antwerpen, waarop ze een medische controle kregen. Daar verblijven ze nu nog steeds, zegt Joris Monus van het Vlaams departement Zorg.
4: Als zij kunnen ontslagen worden uit het ziekenhuis, dan gaan zij naar huis en dan zullen ze daar toch 6 weken in thuisquarantaine moeten blijven. Zij mogen het huis zo weinig mogelijk verlaten en zij moeten hun contacten zoveel mogelijk beperken. Zij gaan dagelijks hun symptomen moeten monitoren, ook hun temperatuur moeten meten. Dat gaat dagelijks telefonisch doorgegeven worden.
2: Als ze wel besmet zijn, dan moeten ze in het ziekenhuis blijven. Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen is meer dan 2 uur lang verhoord in het onderzoek naar antisemitische gezangen. Dat gebeurde in de wedstrijd van Club tegen Anderlecht begin deze maand. Verhagen was zelf toen niet aanwezig. Het parket van Brussel wil weten wat de verantwoordelijkheid is van de club en de voorzitter. Je hoort advocaat van Bart Verhagen, Walter van Steenbrugge.
5: Het is heel goed verlopen. We hebben afgesproken dat het parket morgen zal communiceren, morgen voormiddag.
2: Het parket onderzoekt de feiten als aanzetting tot haat en geweld. Het Openbaar Ministerie in Nederland verdenkt de man van 37 die vorige week een explosie veroorzaakte aan het partijkantoor van D66 van terrorisme. Op het moment van de explosie waren er een 10-tal jongeren in het gebouw. Niemand raakte gewond. Het pand zelf was wel beschadigd. Hij blijft ook 2 weken langer in de cel. En sportrode duivel Zeno de Bast heeft zich geblesseerd aan zijn dijbeen. Dat gebeurde op training bij zijn ploeg Sporting Lissabon. De Bast mist zo mogelijk het WK voetbal dat over een maand begint. Het is voorlopig niet duidelijk of hij op tijd fit zal zijn. Vrijdag dan maakt bondscoach Rudy Garcia zijn selectie bekend. En het weer nog, vanavond en vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

Dag lieve luisteraars, vorige week genoten wij volop van de magie van meisjesnamen. En we waren nog lang niet uitverteld. Daarom vandaag verder. Met ook enkele jongensnamen, want ook zij zorgen voor magie. In sneeuwwit zand schrijf ik je naam. En al weet ik dat de wind komt, ik zal het schrijven eindeloos herhalen. Een goede avond samen.

Catharina Valente en Manuel uit Castilië. Een knipoogje naar onze chef, die zo hard werkt en zich inzet voor het hele Minerva gebeuren. Cindy, oh Cindy, wij zien u graag, meisje.

Margot Eskens, Cindy, oh Cindy, dein Herz muss traurig sein. Der Mann, den du geliebt, ließ dich allein. Ja, dat wensen wij onze Cindy natuurlijk niet. We wensen haar en al haar dierbaren alle geluk op aarde. Weet iemand nog hoe het met Martha is? Martha van de Rozen op het Plein.

Ons Mishamara, zeg, hoor je nog wel eens van Martha? Innig verstrengeld dans les bras d'Elena.

heel serieus meisje, dans les bras d'Elena. André Claveau met het orkest van Pierre Guillermin en het jaar was 1957. Dat is ook al een poos geleden. En toen heb je eindelijk je naam verklapt. Ik heb hem wel 1000 maal in de wind gefluisterd, maar de zandloper heeft een ander lot beslist. En ik ben alleen over de regenboog gestapt.

Tijdens de Amerikaanse burgeroorlog werd de liefde van dominee Henry Webster niet beantwoord en schreef hij dat verdriet van zich af in een gedicht. I dreamed of sweet Lorena. My love for her will never die. U hoorde het Norman Luboff Choir. Van Lorena naar Lorette. Zij is de bezitster van het café waar zij haar studenten bemoedigt.

Michel Delpech chez Lorette. Ons Lorette heette Hortense, in het Gens afgekort tot Stanske. En haar man heette Willem, afgekort de Guillaume. We hebben er menig gezellig uur gesleten. Mati was een mooie romantische film met deze muziek van Harry Warren.

Frank Purcell speelde het thema uit de film Marty. Maarten, Martin, zeg maar. En dit is Martin. Hij was vol bewondering voor haar en hij was niet de enige.

onze Louvineefs zong de lof van Martine Bijl. En hier is ze zelf met een ode aan Vincent. En onderweg raden jullie wel over welke Vincent het hier gaat.

wolken lozen nacht. Ergens is nog jouw gezicht, ingelijst en vrij beleefd, gekoesterd in een

Zang en gitaar, Martine Bijl. Zij hertaalde die prachtige song van Don McLean, Vincent. Een liefde die niet beantwoord wordt, want hij heeft het niet voor meisjes.

Ja, dann is er niets aan te doen. Céline Dion, Ziggy. Uit een heel andere tijd. Waarom weinst du, kleine Tamara?

die Schurike, warum weinst du, kleine Tamara? Haar Seemann kommt terug, zegt hij. Ik prevel jouw naam in 1000 kussen, in de zwoele geur van de liefde, in de zoete geur van het samen zijn.

Little Rosa met het orkest van Ted Heath in het thema uit de film Lily met Leslie Caron die in Parijs verliefd wordt op de poppenspeler van het Théâtre des Guignols. Nog een laatste voor het tijd zijn. Menig soldaat heeft ze uitgewuifd. Lily Marleen. U hoort Marlene Dietrich en ik zeg nog tot zo.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: Als je toch naar Brussel moet, ga je best met de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. Vorig jaar werd een record aantal pneumokokkeninfecties vastgesteld. Het gaat dan om hersenvliesontstekingen of een bloedvergiftiging. In totaal ging het om bijna 2500 gevallen. En dat is 17% meer dan in 2024, toen ook al een recordjaar. Dat blijkt allemaal uit cijfers van gezondheidsinstituut Cienzano. Vooral bij 85-plussers is er een sterke toename. De meeste infecties kan je trouwens voorkomen via vaccinatie. En de evacuatie van het cruiseschip waarop het Hantavirus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand het Hantavirus uit. 3 mensen kwamen daarbij om. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden, woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft het wisselvallig, het wordt niet warmer dan 14 graden.

Welkom terug, lieve trouwe nachtuilen. Benny Nijman was dat op muziek van Nikos Ignatiadis. Waarom fluister ik je naam nog? Hoor ik steeds je stem? Ik zie je levensgroot hier staan nog, omdat ik niets vergeten ben. Ja, de magie van een naam, als hij er niet meer is. Ging het misschien om Jackie van den Hoek?

Alain Barrière, Domino. Laura, dag en nacht denk ik aan haar. Zeg haar dat ik van haar hou.

Ricky Valens, stel Laura, I love her. Ze is er niet, maar hij denkt aan haar met tranen op zijn kussen. Josephine, I send you all my love.

Richie Valens, Donna. We hoeven niet meer naar anderen uit te kijken. We hebben elkaar gevonden. Ben, you've got a friend in me.

De Ray Conniff Singers met een song van Don Black, Ben. Tweemaal Cathy nu. Marc Carrian en opnieuw is Alain Barrière.

de felbegeerde Cathy, Marc Arian en Alain Barrière. Sierlijke letters op papier, met rood-groene inkt geschreven, als kleuren op een leeg vel neergedaald. Inkt zet zich in krullen op het wit, strepen en puntjes volgen. Ik kijk op en ben trots, want zomaar opeens staat daar jouw naam.

Nat King Cole op muziek van Victor Young. Love Letters, Straight from the Heart. In de buurt kende ieder ome Arie, die vroeger op de kermis had gestaan.

Nog eens Connie van den Bos, ditmaal op tekst van Hendrik Pieter de Boer. Ome Arie. Hey there, Georgie girl.

Jack Leonard met het orkest van Tommy Dorsey op muziek van Irving Berlin, Murray. En nu twee meisjes van bij ons, Marjoleintje en

Sjoke Leemans en Marjoleintje en de Ramblers met Wie is Loesje? En zij is het liefje van de drummer van de band. Diana, niet weg te denken uit onze jeugdjaren en nog steeds niet.

Marke Anka en zijn Diana. En dat was onze magie voor vanavond. De magie van namen. Namen die stil of luid gesproken worden. Namen die men nooit meer vergeet. Namen waaraan men liever niet herinnerd wordt. What's in a name? Vraagt Shakespeare's Julia. Ook als de roos een andere naam had gekregen, dan nog zou ze heerlijk geuren.

thema uit Romeo en Julia, zoals Nino Rota het hoorde en zoals André Rieu het voor ons speelde. Lieve nachtuilen, fijn dat u er weer bij was. Reageren en reclameren zoals altijd een mailtje naar maarten.vangent@telenet.be. Ik heb je naam geschreven in de wolken, maar de wind blies hem weg. Ik heb je naam geschreven in het zand, maar de zee spoelde hem weg. Ik heb je naam geschreven in het graan, maar de vogels aten alles op. En ik heb je naam geschreven in mijn hart, en daar blijft het voor eeuwig staan. Bedankt voor het luisteren. Dank dat u onze radio steunt. Slaap zacht en tot volgende week. Uw Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Opgelet als je morgen naar Brussel moet, want de politie waarschuwt voor zware verkeershinder door de nationale betoging. Die trekt vanaf 10 uur door Brussel. Je vermijdt daarom best verschillende zones, zegt Ilse van de Keren van de politie.
3: Er wordt eigenlijk verkeershinder verwacht in het hele Brussels hoofdstedelijk gewest. Wat je zeker moet vermijden is de zone rond het Noordstation, omdat daar de deelnemers zullen samenkomen. Vervolgens de Kruittuinlaan, de Kleine Ring, richting Zuidstation en aan het Zuidstation.
2: Als je toch naar Brussel moet, neem je best de trein. De vakbonden betogen opnieuw tegen de besparingsplannen van de federale regering. In de vestigingen van Nike in Laakdal en Tessenderlo-Ham is een 24-uren staking begonnen. Aanleiding is het mislukte overleg over de collectieve ontslagen. Volgens de vakbond weigert Nike voldoende budget vrij te maken. Eerder kondigde het bedrijf aan dat er mogelijk meer dan 700 ontslagen zullen vallen. De staking duurt nog tot morgenavond. De evacuatie van het cruiseschip waarop het Hanta-virus uitbrak zit erop. Vanavond vertrok het laatste vliegtuig met passagiers vanuit Tenerife naar Eindhoven. Van daaruit worden ze dan verder geëvacueerd. Op het schip brak vorige maand dus het Hanta-virus uit. 3 mensen kwamen daarbij om het leven. Het cruiseschip vaart nu richting Rotterdam. Daar zal het zondag aankomen en ook gereinigd worden. Vannacht geleidelijk droger, minima tussen 3 en 5 graden. Morgen overwegend droog bij zo'n 12 graden. Woensdag felle buien bij zo'n 15 graden. De dagen daarna blijft wisselvallig. Het wordt niet warmer dan 14 graden.